0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

show tonight, Miami, you're ready. Put your hands up.

Here's another set from

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

keep it real in the end.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

denkt, je moet je schamen. Niet je bent schuldig, want ik ben niet schuldig. Ik voel me schuldig. Maar schuldig voelen, zoals u weet, is niet strafbaar. Onschuldig voelen wel. Is het waar, verdachte, dat u het 5-jarige slachtoffer in de periferie van de anus betast heeft? Ach, edelachtbare, het was niet meer dan onschuldig voelen. U begrijpt waar ik op doelde. De pedofilie heeft het afgelopen jaar ook weer, helaas, onze aandacht gevraagd. In Engeland hebben ze zelfs pedofiele fotootjes met adressen op de voorpagina van News of the World. Er zijn mensen gelinst, pedofielen gelinst. En op de achterkant van diezelfde krant stond een hele grote advertentie van McDonald's. Een van de grote kinderverkrachters uit onze tijd. Dagelijks miljoenen kinderen worden verkracht met van die hamburgertjes, boorden vol met kraak- en smaakstoffen, geur- en kleurstoffen. De smaak van die kinderen wordt volledig aangetast door die hamburgertjes. Dat wordt dan gepresenteerd in gebouwtjes van een architectonische onbeholpenheid. Een tuinkabouter is er nog een kunstwerk bij vergeleken. Er staat er een M, die staat al van mijlen ver de horizon te vervuilen. Altijd langs de weg zo'n bord met zo'n mesje en zo'n vorkje. Ik heb het bij McDonald's nog nooit gezien, een mesje en een vorkje. En dat wordt dan allemaal, dat vlees, dat komt dan van de pampas van Argentinië. Die beesten worden gevoed met voedsel uit de derde wereld. Mensen hebben er zelf niet te eten. Het tropisch regenwoud moet ervoor vallen. En dat wordt dan allemaal nog eens een keer vrolijk aangekleed met een clowntje. Mijn eigen vak wordt besmeurd, de clown. Wat belachelijk. En die draagt dan weer de naam van het Ronald McDonald huis, waar de ouders van kinderen mogen slapen die in het ziekenhuis liggen omdat ze bedorven hamburgers hebben gegeten. En dan zeggen ze in die winkels, in die restaurants tegen die kinderen, zeggen ze ook nog meneer. He? Om ze de indruk te geven dat ze als volwassenen behandeld worden. Nou, dat is nou precies de fout die pedofielen maken. Ik word op een morgen wakker en ik denk, je moet je schamen. Ik ben helemaal in de war. Ik kleed me aan, ik ga onder de douche. Ik ga naar beneden. Ja, ik zeg, ik ben helemaal in de war. Ik ga naar beneden. Ik lees de krant, ik lees over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij hebben dan eindelijk een president. Grondwet wordt gewijzigd. Elk jaar presidentsverkiezingen, tenzij de uitslag van de vorige verkiezingen nog niet bekend is. Ze zijn in Florida nu al begonnen met kiezen. Ze willen nu zeker zijn, ze komen één voor één, gaat men nu naar de stembus. Bij binnenkort wordt gevraagd, wat ga je stemmen? Dat noteert iemand, dan gaan ze stemmen. Dat noteert ook iemand. En als ze eruit komen, wat heb je gestemd, wordt ook genoteerd. Die drie uitslagen worden bij elkaar opgeteld. Nou, maar het is ongelooflijk. Ze hebben de knoop doorgehakt. Het is ongelooflijk. Ze weten niet wie gewonnen heeft. Het is gewoon, hij. Het is toch verschrikkelijk, dat noemen ze democratie. Het doet me erg sterk denken, ik moest een keer vliegen en dat vliegtuig was niet helemaal, motorisch niet helemaal in orde. Wij zaten in die wachtkamer en het werd later en later en iemand zei, ja, we moeten vertrekken. Toen hoorden we door de luidspreker, we wagen het er maar op. En die Bush had geloof ik in Florida 145 stemmen meer. In heel Amerika had Gore weer 2 miljoen zoveel stemmen meer. En Bush heeft ervoor persoonlijk voor gezorgd dat er in zijn eigen staat 130 democraten om zeep zijn geholpen. Het is een vertoning. Ja. Hier de NS gaat staken, lees ik in de krant. Nou, daar zullen we weinig van merken. Mijn zuster had een dagtocht bij de NS geboekt, is een week onderweg geweest. En je staat, het is tegenwoordig niet meer openbaar vervoer of de eigen wagen, maar sta je liever in de trein of in de file? Dat is gewoon de vraag. Hoe lang mag een zigeuner in de file staan, weet u dat? 10 minuten, dan moet hij een verblijfsvergunning aanvragen. Behalve in Utrecht, hè, dan zeiden ze, we kunnen er maar 3 bergen. En, Ja, dat zijn van die flauwe woordspelingen die het op oudejaarsavond altijd extra goed doen. Heel gek is dat. Heel gek. Israël naar de Filistijnen. Wij hebben hier iets over de foster parents plan. Wij hadden, mijn vrouw en ik hadden een foster parents kindje lopen. Hè? En wij wilden dolgraag een Palestijntje. En dus meteen aan de andere kant. En waarom een Palestijntje? Nou, zei ik, de Palestijnen worden behandeld door de Israëli's als de varkens in Nederland door de boeren. En
Ik parafraseer hier mijn collega Robert Long. Die is tegenwoordig chef varkensleed Nederland geworden. En die had het vergeleken met de Holocaust. De varkens, waren de Joden niet blij mee. En toen hadden ze gezegd, waarom vergelijkt hij het niet met zoals de homo's behandeld worden? Maar zei hij, ja, dat kan helemaal niet, want bent u wel eens in een darkroom geweest? Daar is een varkenshok heilig bij. We hadden een hartstikke leuk Palestijntje. En we kregen elke maand zo'n foto met zo'n rapportje erbij. En een tekening, niet voor dat kindje, maar die worden bij Foster Parents op eigen atelier gemaakt. Dat scheelt een hoop geld. En opeens kregen we een andere foto. Ik bel op, ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, uw Palestijntje is blijven zitten en nou is hij uit het programma gehaald. En ik schrok dubbel omdat ik zelf 4 keer ben blijven zitten. En ik heb nooit mijn ouders 's avonds horen zeggen, zullen we hem uit het programma halen? Nee. Dus ik zeg, wat is dat voor een schande? Ik bel op, ik zeg, als ik geld overmaak, dan wil ik dat mijn kind voor galg en rat opgroeit. Dus toen zag ik een aantal weken geleden zag ik die opstand in Jeruzalem met die kleine Palestijntjes die stenen gooiden naar de Israëli's. Was mijn kindje weg. Nou, wij waren zo trots in de huiskamer. Ik zeg tegen mevrouw, zie je wel dat het geld goed terechtkomt? Het wordt een merkwaardige jaarwisseling, dames en heren. Heeft u een idee waarom dit nou een bijzondere jaarwisseling gaat worden? Laten we maar een beetje interactief beginnen. Zegt u ook eens wat. Waarom denkt u dat we een merkwaardige jaarwisseling krijgen? Wat zegt u? Millennium. Ach god. Ja, er zijn nog weer altijd mensen met het millennium bezig. Hebben we dat gezeik vorig jaar een jaar lang gehad? Mevrouw, als dat uw zorgen zijn, wens ik u een plezierige oude dag. Millennium. Nee, daar wordt het niet bijzonder door. Iemand. Wat zegt u? Vuur. Minder vuurwerk. Minder vuurwerk. U zegt het al heel bescheiden. U had nog iets over de belasting, maar we zijn al waar ik wezen wil, bij minder vuurwerk. Nou, we hebben avonden gehad, dan was het 9:30 voordat we bij binnenvuurwerk waren. En die waren wel zo leuk.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24. Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

dames en heren, dan heet ik u thans weer hartelijk welkom in de bus. Mede namens de directie van Zigzag Busvervoer BV. Bijvoorbeeld. De bus is gebouwd in 1924, ik moet. De bus is gebouwd in 1924, ik moet u dan ook verzoeken tijdens het zingen niet te gaan zitten meestampen. Dus kunnen we dadelijk de bus gaan starten. Ik zie dat u allemaal uw goede humeur heeft meegebracht en daarom even iets over de trip die wij vandaag gaan maken. Wat u allemaal moet weten. Wat u allemaal moet weten. Moet weten is dat tijdens de rit handelingen met het schuifdak ten strengste zijn verboden. Op een van onze trips is het namelijk voorgekomen dat een groepje passagiers vrolijk zingend tra-la, tra-la, tra-la, met het hoofd buiten het schuifdak stond toen we onder een iets te laag viaduct doorreden. Voorkomt dit allen zoveel mogelijk. En mochten zich onverhoopt blessures voordoen, in de verbandtrommel vindt u alles voor schaaf- en schotwonden, arm- en beenbreuken, alsmede het protheseboekje onder de prettige titel Op eigen houtje. De Lunner pakketten. De Lunner pakketten. Pakketten. Uw aangeboden kunnen uitsluitend genuttigd worden op een teken van de reisleider en dit om te voorkomen dat ze al zijn verslonden voordat we de straat uit zijn. En de Lunner pakketten vindt u onder uw zitting en voelt u allemaal maar even. Onder uw eigen zitting. U wordt echter verzocht met het brood niet uw naam in de stoelen te krassen. Dan slepen we ons voort naar Limburg, bekend om zijn vlaaien. We gaan daar even het weiland in, zodat u het kruidig aroma van dichtbij kunt ondergaan. U wordt echter verzocht in de vlaaien niet te graaien. Ook zullen we een bezoek brengen aan de Loerdersgrot in Valkenburg, verschijningen om 14 en 16 uur. Eén verzoek de gehandicapten niet in de grot achter te laten. Het lopend buffet. Het lopend buffet. Zullen we gebruiken in de automatiek patatje van Atje. Gelegen vlakbij de kroketterie kroketje van Nico. Daar zullen we dan gaan genieten sans couvert hetgeen uit de muur betekent. En dames en heren, laat u zich niet misleiden door het vergrootglas in de automatiek ruitjes. Indien de tijd het toelaat, staat er verder nog op het programma een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo, zo. Een disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Zo, zo. Disco drive-in show en een bezoek aan de diergaarde. Nou, nou. Dringend verzoek in de dierentuin wel bij de groep te blijven, dit speciaal om verwarring te voorkomen. Ik wens u veel plezier en tot kijk.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Ik heb een artikeltje meegenomen, dames en heren, over het huwelijk. Het is een zeer beroemd tijdschrift. Het is een van de betere tijdschriften die er bestaat. Dat staat daar ook op. Hè? Het is het beste wat er is waarschijnlijk. Je hoeft niet verder te zoeken. Hè? Ik heb het bij de slechte gekocht. Dat is het lot. Hè? En het verschijnt maandelijks. Het verschijnt maandelijks, dus je hoeft het niet elke week te kopen. Hè? Kan je wel doen natuurlijk, maar dan heb je gewoon vier dezelfde. En zo is de slechte rijk geworden. Hè? En hier staat een artikel, het is uit maart 1965. Hè? Wij waren het land aan het opbouwen, hè? Maart 1959. En er staat een artikeltje, ban de sleur uit uw huwelijk. Ban de sleur uit uw huwelijk. Hè? Van Jan en June Robbins. Jan en June Robbins. Hè? Ken ik nog van Luipaard op school. Wat de man kan doen om die sleur uit het huwelijk te bannen. He? Geef uw vrouw eenmaal per dag een zoen in haar hals. Ja. Ja, dat is wienerbloed, wienerbloed. Ja, dat schmeckt mir zo goed. He? Dat is het beste uit de vampierreeks. 1959, we waren het land aan het opbouwen. He? Wat de man kan doen. Ook al bent u allang getrouwd, zeg dan toch iets waarderends over haar kookkunst. Het was 1959, er was überhaupt niks te eten in die tijd. He? Je kon je een ons koken en zo. He? Water, dat kon je koken. Oh, dan heb je het water weer lekker klaargemaakt. Mag ik nog wat? Au, heet. He? En... Vraag uw vrouw om raad in zakenproblemen en volg die raad ook wel eens op. Men nam risico's in die tijd. Hè? 1959, we waren het land aan het opbouwen. Koop eens een grammofoonplaatje met liedjes die u zich beiden graag herinnert. Zoals, wat de meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar goed met persil schoon moet houden. He? Die tijd. En geef haar ook eens een zoen in het openbaar. Ze zal dan wel verlegen doen en mopperen, maar ze vindt het heerlijk. In het openbaar, dat kan iedereen het zien. He? Wat je toen in die tijd, dat waren van die twee persoon zakken. Die kon je er overheen trekken. En hè, was het toch een beetje privé. En wat de vrouw kan doen om de sleur eruit te halen. Wat de vrouw kan doen. Begin niet over uw eigen moeilijkheden voor hij gegeten heeft. Dan komt het er allemaal weer uit waarschijnlijk, hè? Is lekker fris. Lekker anders. Het is ook een soort sandwichpret. Dat lijkt het ook. Hè? Zo'n pasta met van die onduidelijke brokjes erin. Het is gewoon iemand zo slim geweest om dat in een potje te shoppen. Hè? Dr. Alfred Heinz is dat geweest. Zeg. Uit Oost-Duitsland. Hè? Zit nog helemaal in zijn eentje daar in het midden van het land. Met allemaal die potjes om zijn... Scheisse, denkt hij bij zichzelf. Ben ik weer eens... Zo is ook de Olfariet babyvoeding ontstaan, volgens mij. Er was weer iemand zo slim om zijn tanden op elkaar te houden. Van... Hoef je het alleen nog maar in het gezicht van het kind te spugen eigenlijk. Hè? Zo, mama braakt het voedsel wel op, hoor. Fladder, fladder. Hè? Ja, 1959, we waren het land aan het opbouwen. En als er werkelijk iets ergs gebeurd is, als u bijvoorbeeld zijn nieuwe overhemd hebt geschroeid, maak dan zijn lievelingskostje voor hem klaar. En flikker dan dat over dat overhemd in. Heeft hij niet in de gaten, begint hij meteen te eten, komt hij toch die schroeiplek weer tegen. Nee, geschroeid, gezien. Zet uw gezicht overdag een half uur in de crème.
1: Ja, dat moet. Ja, daar kunt u wel om lachen, maar. Hè? Dat was, toen was dat huisbrandolie, mevrouw. Dat is, hè? Kreeg je van die mooie kraaienpootjes, kreeg je daarvan. Hè? Zo'n perkamenten huid kreeg je daarvan. Net als de oude Egyptenaren. Hè? Kon je het op je buik schrijven. En gebruik nooit zijn scheerapparaat. Dat heeft iets met de grove korrel te maken, denk ik. Wat u beiden kunt doen. Schaf u een grote familiebijbel aan. Leef niet boven uw inkomen. Dan kan je beter een kleine familiebijbel aanschaffen, denk ik. Kringen zijn ontzettend duur. En dan komt daar, dames en heren, in die mariage, in die huwelijk, hè, komt daar dat moment van die scheiding. Hè? Die, die scheiding waar we toch allemaal weer naar uitkijken.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan jou.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

verliefd, verloofd, getrouwd. Zo gaat het in het leven. En het duurde ook maar even. Of er hing een flinke luierregen te drogen op Acaciaplein nummer 9. Het was heerlijk om te zien vanuit ons huisje tegenover op nummer 10. Maar ja, toen wilde Aaltje ook een kindje. En zo kon het dus gebeuren dat mijn vrouw zwanger raakte. Wanneer het een meisje werd, dan zou ze Koriander gaan heten. Wij hoopten dan ook dat het een jongen

0: 집에.
1: Kort voor de bevalling ben ik nog met Aaltje mee geweest voor een echo-onderzoek. Wij lopen daar zo de behandelkamer van de dokter binnen. Wat moet dat hier? Goh, zegt de dokter, ik werk hier. Ik zeg, dan is het goed. Kan ik u helpen, zegt de dokter. Ik zeg, nee hoor, we kijken alleen maar even rond. Jawel, zegt Aaltje, ik kom voor een echo-onderzoek. Kort na de bevalling werd koriander erg geel. Ja, gek hè? Ik vond het heel typisch. Geel, ja. Dus ik bel de dokter ook. Ik zeg, dokter, ons kind, dat wordt toch zo geel? Erg geel, zegt de dokter. Ja. Ja, behoorlijk geel, ja. Jawel, maar ook dat je zegt... Goed geel. Ja. Ja, goed diep geel, ja. Heeft ze ook spleetogen, zei de dokter. Nee, dat had ze niet. Fluit ze daar misschien, zegt hij? Fluit. Hoe bedoelt u? Nou, gewoon dat ze de hele dag in een kooitje of zo'n stokje zitten fluiten. Ja, maar toch, met een half jaar kon ons dochtertje al een beetje fluiten. Waar rempel, wanneer ik haar in badje deed, begon ze spontaan te fluiten. Mijn vrouw zei ook al dat 80 graden te warm was. Ja, dat is lachen met die kinderen. Weet ik wel. De laatste tijd bijvoorbeeld zit ons dochtertje in een neefase. Ze wil niet meer hebben dat ik haar naar bed breng. 20 jaar terug was er nooit een probleem. Ik herinner me ook nog heel goed, toen Corianne net geboren was, gebeurde er wel eens dat de kraambezoek naar de wieg liep, zo van. Nou ja, dat is het. Ja? Ja, dat is het. Oh, nou, mooi kind hoor. Ja, tuurlijk is het een mooi kind. God, zal geen mooi kind wezen, zeg. Nee, ben ik. Nee, best wel een mooi kind. Kijk, dat zou ik dus nooit doen. Moet je niet doen. Wanneer een kind niet mooi is, dan zou ik niet gaan huichelen. Ja, ik weet ook wel. Je kunt ook weer niet zeggen van, wat is dat een lille kind? Dat kan niet. Moet je ook niet doen. Maar weet je wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd, het is een lief kind. Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. Maar toen heb ik ook heel eerlijk gezegd, dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Zit nou ook in het tehuis voor lieve kinderen. Nee, voor het kind zelf is beter hoor. Jawel, ja, u kent de ouders niet. U weet niet waarover u lacht. U kent de thuissituatie niet. Het is beter zo. Onze buren gaan op een beetje typische manier met hun kinderen om. Zo geven de buren hun kinderen macrobiotisch te eten. Terwijl toch een onderzoek niet zo gek lang geleden heeft uitgewezen dat kinderen die macrobiotisch gevoed worden later een taalachterstand oplopen. Woorden als gehaktdag, kuiltje, zuur, alles. Oh nee, onze buren hebben een hele andere levensstijl dan wij. Zo hebben de buren voor hun gazon een motormaaier. Kijk, dat vinden wij weer overdreven luxe. Onze tuinman kan dat best wel met de hand doen. Maar toch kan ik wel goed opschieten met de buren. Ik kan best wel goed overweg met de buren. Eerst per jaar bijvoorbeeld, dan kippen de buurman en ik gezamenlijk de heg. Wanneer het karwei geklaard is, dan zegt de buurman altijd gelijk... Zeg, ik zet even een kopje koffie. Dan kom jij zo dadelijk bij mij even een welverdiend kopje koffie drinken. Dat is netjes. Dit jaar wou ik de buurman voor zijn, dus ze zegt, buurman, zet jij even koffie?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Bob.
4: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn, is het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het mee om als je voor deze klap krijgt? Hoe gaat het mee om als een maat van je klap krijgt? Als je meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door. Ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten. Hè? Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind me van... Ja, toch, even deze som uitrekenen hier, hè. Niks daar zegt van... Ja, hier gaat het allemaal om. Dus dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen. Anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt. Zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt... Dan moet je even wel iets komen. Anders kijk je heel de klas naar je, toch? Ik weet ook precies hoe dat ging. Die omschakeling. Zei de leraar tegen mij... Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké, man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Maar ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Gewoon heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, maar nu weten. Oké, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar het gaat. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6. Nee. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt toch meer? Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, zo, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Zal even kijken dan, voor de zekerheid? Misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Ah, godverdomme, ga dit niet doen dan? Van die opstaan helemaal. Ik denk, meen je niet. Ga je nou op? Wat ga je nou doen dan? Ga je helemaal voor me staan? Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, tyfuszooi. Wat ga je doen dan hier, hè? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je nu aan blozen, Patrick? Ben je aan blozen? Ja, dat ben je een teringlijn, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan blozen, je bent er gewoon even niet meer. Zo voelt het ook. Het enige wat jij aan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen?

We zijn zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Eigenlijk kijk ik nergens naar, ik probeer gewoon minder rood. Ik word nog ruiger, hè? Kiepers, sorry. Hoe stop je dit dan, Gering? Fucking, waarom heb ik nou een trui aangetrokken vandaag, man? De handen voor buiten is kut voor binnen. Als ik nablijf, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is zo'n ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, soms zes, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la. Hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij aan het praten, Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lul. Het enige wat ik denk van, Tiefenslaai, je stinkt uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten en midden in het gesprek zo, pakt zo die mandarijn. Hè? Hij blijft me in mijn ogen aankijken en die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord en gaat gewoon weer verder lullen. Kijk Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, hou even, hallo, wat doe je nou hier ook? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van het schoolbord af naar beneden. En ik denk, zo is hier niet aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel. Hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn? Hè? Dat is niet concentreren, hè? Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk, ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. Ineens een mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouwe. Hè? Dan denk ik van, waarom? Gewoon scheid hebben toch? Als kind zijn, gewoon scheid hebben, zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb jij soms zes? Ik heb dat je mij niet echt een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja. Dus, ik heb nog meer, dat was een interessante som hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit som zes dat jouw moeder heel lelijk is. Ik wist het ook niet, ja man, dat staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord, vond ik ook, eerlijk is eerlijk. Maar ik heb het wel twee keer uitgerekend meneer. Ga nog een mandarijn uitdelen of niet? Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Donderdag neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe en dan soms met hagel en onweer. En tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. En ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ruimte voor af en toe de zon. En de maximum liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen de 16 en 19 graden. Verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Dan vrijdag komt er een aantal buien voor, maar deze zijn niet zoveel meer als op donderdag en het is ook niet zo onstuimig. De zuidwesten tot westenwind is matig en het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Zo nu en dan breekt de zon even door en de middagtemperaturen liggen tussen de 16 en 18 graden. Zaterdag, de temperatuur gaat dan iets omhoog met een middag van temperatuur van 19 tot 21 graden. En het is een tijd droog met af en toe zon. En in de middag komen slechts enkele buien voor en er staat een matige zuidenwind. Zondag, de wind draait dan opnieuw naar het zuidwesten en wordt matig. Aan de kust vrij krachtig. Er ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt even de zon. Het wordt opnieuw 19 tot 21 graden. Tot zover het weer.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Donderdag neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe en dan soms met hagel en onweer. En tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. En ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ruimte voor af en toe de zon. En de maximum liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen de 16 en 19 graden. Verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Dan vrijdag komt er een aantal buien voor, maar deze zijn niet zoveel meer als op donderdag en het is ook niet zo onstuimig. De zuidwesten tot westenwind is matig en het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Zo nu en dan breekt de zon even door en de middagtemperaturen liggen tussen de 16 en 18 graden. Zaterdag, de temperatuur gaat dan iets omhoog met een middag van temperatuur van 19 tot 21 graden. En het is een tijd droog met af en toe zon. En in de middag komen slechts enkele buien voor en er staat een matige zuidenwind. Zondag, de wind draait dan opnieuw naar het zuidwesten en wordt matig. Aan de kust vrij krachtig. Er ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt even de zon. Het wordt opnieuw 19 tot 21 graden. Tot zover het weer.

Kleine Dirkie had een hondje door een auto overreden, met gebroken poot in het straatgewoel gevonden. Met twee houtjes en een stukje van een oude gonjezak had hij het pootje eerst gespalkt en toen verbonden. Daarna had hij het dier heel zacht opgepakt en thuisgebracht. En vervuld van stille angst en diepe zorgen, zei Mormel, had ook uitgekeken voor je overstak en het voorzichtig in een zolderhoek geborgen. Als hij boterhammen kreeg, verborg hij iedere keer een stukje voor zijn zieke kameraad onder zijn kieltje. En dan sloop hij op zijn tenen met een kopje zonder oor naar de zolder en zei vreet naar Marschlemieltje. Hekkie keek hem nou en dan met zijn kopjes scheves aan. De filantropie kon het beestje niet verwerken. Toen hij op een keer wou blaffen, siste Dirkie, houd je bek. Je legt zo uit je pensionis in het merken. Op een keer kwam Hekkie onverwacht zijn poot nog in het verband de kamer in. Een hondje laat zich niet verbieden. Moeder zei, nou is de boot aan, kijk mijn zoon scharminkel aan. Het lijkt waarachtig wel de Joods invalide. Van wie hoort dat stuk gespaas? Straks heb ik artis in mijn huis. Dirkie stamelde, hij kon het nauwelijks zeggen. Toen hij onder een auto lei, docht ik neem hem even mij. Anders hadden ze hem zomaar laten liggen. Als hij binnen het uur mijn huis niet uit is, gaat hij in de plomp, verklaarde maar eens wat voor mij die nare kringen. Toen zei pa gedecideerd, wanneer zijn pout genezen is, zal ik een persoon...

persoonlijk naar het asiel toe brengen. Dirk zei liefdevol, nou teef, de eerste maand ben je weer safe. Intuïtief was hij van de patiënt gaan houden. Moeder schamperde, zeg ouber, geef uw hekkie een stukje krijft. Man, je moet een villa voor hem laten bouwen. Kleine Mientje, het jongste zusje, noemde hekkie smalend viezerik. Dan hulde Dirkie zich in hooghartig zwijgen. Soms werd het hem wat al te machtig en dan kreet hij traterig op. Het is vies, kijk jij maar liever naar jagen. Eens beet Hek in Miesjes pop, het meisje gaf het beest een schop. Dirk vloog op en loeide valse salamander. Raak dat beestje nog eens aan, dan zeg je even kruipelslaan. Als die slaag krijgt is van man en van geen ander. Hekkie leefde ongestoord, te midden van conflicten voort. Schoon onbewust dat ze de oorzaak was van rampen. De een vervolgde haar met haat, de ander werd haar kameraad. Het huisgezin had zich gescheiden in twee kampen. Het pootje was weer gecureerd. Dirkie had de hond geleerd mooi te zitten. En nou was hij reuze brani. Vader zei soms, klein serpent, zo'n beest is toch intelligent. Ja, zijn moeder gaat ermee naar Sarasani. Na 6 maanden stille oorlog had het noodlot zich voltrokken. Hekkie had iets raars gedaan in moeders kamer. Bertus, het oudste broertje, zag het en riep, kijk eens wat een zwaan op de trapenstoelen moe. Hij greep een hamer, wierp die Hekkie naar zijn kop. Het beestje vloog schuimbekkend op.

Niemand wist toen wat met Dirkie te beginnen. Zacht als was het een kostbaar kleinood, heeft toen Dirkie het verstarde beest naar zijn hoekie op de zolder meegenomen. S'avonds in het donker groef je in het Vondelpark een kuil, in een eenzaam laantje onder riepe bomen. Met een snuitje bleek als was, lei Hekkie onder het gras. En zij trillend bij de oogjes toegeknepen. Hekkie, het was niet mijn schuld. Mensen

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Hi. Ja, jongens, ik ben een beetje high van gisteren nog, weet je wel. Ja, joh, ik heb gisteren een klein feestje gehad. Dat kwam namelijk zo. Ik was gisteren op de kop af 12,5 jaar bij de Inkruid, weet je wel. 12,5 jaar onderzien, zeggen wij. Nou, dat was namelijk zo. 12,5 jaar geleden, toen begon ik met de rock and roll, weet je wel. Hadden we nog de smalle pijpjes, haartjes naar voren, zo, weet je wel. Toen kreeg je beat, ik gelijk mee, zo, wam, weet je wel. De pijpjes ook gelijk weer in de cigarette style, weet je wel. Haartjes, meer dat werk toen, weet je wel. Toen kreeg je Provo, ik weer mee zo. En toen kreeg je Le, Flower Power. En toen ik met ene grote klap over op het bovenzinnelijk denken van het zen-boeddhisme zo. Bam, weet je. Goed is dat, hè? Oeh. Ja, en toen ben ik daarna eerst outgedropt, weet je wel. En toen ben ik omgeturnd, weet je wel. En toen heb ik een kleine commune gesticht, weet je wel. Van All Together, dat werk. Ken je dat werk? Ken je dat werk van All Together? Dat is goed, joh. Dat is het absolute einde, weet je wel. Helemaal nieuw is dat, weet je wel. Nieuwe gegevens, nieuwe vibraties ook, weet je wel. Ja, joh, dat is te gek, joh, commune, joh. Eerst een klein plansoentje gekraakt, weet je wel. Een paar tentjes bij elkaar en toen wam zo de commune, weet je wel. En dat is zo goed, joh. Oeh. En ook een hoop grappen, joh, in onze commune, joh. Aan de lopende band, weet je wel. En ik mag er wel verklappen dat ik dan een van de gangmakers daarbij ben. Toevallig wel, weet je wel. Eens kijken of ik voor jullie niet een paar voorbeelden heb van zo'n grap die ik dan hier in de commune gemaakt heb. Moet ik even een sterke uitzoeken, weet je. Oh ja, ik weet er een, die is zo goed, joh. Hoe. Die grap die kan helemaal niet meer, weet je. Daar kom ik helemaal voor naar voren, joh. Moet je horen, joh. Verleden week was dat, joh. Ja, het is te gek, hè. Moet je horen, joh. Verleden week. Toen komt Thijs Overmaat van tent 7, is dat. Thijs Overmaat komt bij me en die zegt tegen mij... Bram, heb jij nog stuf? Ik zeg, Thijs, voor jou wel tijd en ik geef hem een vlakgoed. Goed is die, hè?

Ja, wat moet je horen, joh. Het sterke van deze grap is namelijk dit. Hè? Dat Thijs Overma bedoelt met Bram, heb jij nog stuf? Heb jij nog hash, weet je wel? En dat ik dat dan zogenaamd niet begrijp, weet je wel? Ja, want stuf is ook vlak, goh, weet je wel? En dan zo recht voor zijn raap, weet je wel. Ja, joh, join reality, weet je wel. Maar ja, af en toe komen er hier in de commune van die mafkikkers, weet je wel. Die gasten ken je wel, hè? Die willen dan gelijk de blitz maken, weet je wel. Maar ja, wacht even, dan hebben ze toevallig aan Bram weer een hele kwaaie, weet je. Ja, dat zou je niet denken, hè? Nee. Maar toevallig word ik dan heel nijdig, weet je wel. Ja, want kijk, het is niet zo, nou ben ik vandaag uitgedropt, nou ben ik ook gelijk omgeturnd, weet je. Nee, toevallig niet, want toevallig heb je nog je eigen mind die je tegenhoudt. Ja, it takes time to join reality. Zo recht voor zijn raap willen. Maar ja, die gasten die pikken dat dan niet, weet je wel. Die blijven dan een beetje appelig staan kijken. Maar dan ram ik gewoon door, weet je wel. Ja, dan geef ik ze allemaal zijn ouderwets koffiemolentje met zijn zwengeltje, weet je wel. Ludiek, weet je wel. Ja. Is leuk, ouderwets koffiemolentje met een zwengeltje. Gaan jullie nou eerst allemaal eens even koffie malen op de ouderwetse tour? Ja. En als je daar de kick van hebt gekregen, dan praten we wel, weet je. Ja, joh, het is zo goed, joh. En gisteren, dat moet ik nog vertellen, dat kon helemaal niet meer, weet je wel. Nee, joh, toen komt Frits van der Water, die komt bij me. En, Frits is van Ten 2, weet je wel. Frits is ook een moeilijke knaap. Laat ik zeggen, Frits is wel uitgedropt, maar nog niet omgeturnd, weet je wel. Frits heeft dan ook wel een ketting om, maar dan, ja, net weer geen sexy ketting, weet je wel. Nou, Frits had problemen. Ik zeg, goed jongen, kom vanavond na het bellen blazen even bij me. Nou, en ik wacht Frits op. Ik ben net bezig mijn tentje te versieren voor mijn feestje, weet je wel. Gewoon met lege groenteblikken, fietsstuurtje, weet je wel. Ja, joh, reality is beautiful, weet je wel. En ik ben al een beetje high van mijn sticky. Van mijn high paaltje. Aardig is die, hè? Hashik idee. Ja, joh, en ik heb die geweldige dubbel LP van de Models of Invention of de Papa's op mijn draaitafeltje, weet je. En ik zit net het dagboek van Che Guevara in het Fries te vertalen. Komt Frits van der Water aangelopen, weet je wel. Moeilijk kijken gelijk, Frits. Ik zeg, kom op Frits, wat is er aan de hand? Ben je geflipt, jongen? Weet je wel. Wat zijn de problems? Toen zegt hij, ja, dat kon niet, joh, wat hij maakte. Die zegt, ja, je voelt het al, hè. Hij kent Frits, denk ik. Ja, dan weet je het ook, hè, wat hij gaat zeggen, Frits. Altijd hetzelfde met Frits. Frits zegt namelijk dit. En dat kon niet, dat weet hij ook. Die zegt tegen mij, Bram, moet je horen, joh, er gebeuren de laatste tijd bepaalde dingen in mijn lichaam, waarbij ik denk, verrek, hoe zit dat? Hij zegt, Bram, dat is een vreemd verlangen. Ik zeg, wat maak je nou toch, Frits, een vreemd verlangen? Je bedoelt een kind of desire, weet je wel. Zo ineens ertussendoor, weet je wel. Maar ja, Frits van der Water daar niet happy mee, weet je wel, met zijn verkeerde ketting om. Die zegt, ja, Bram, daar schiet ik niks mee op, maar moet je horen, Annie Verzijt, mijn verloofde, die is katholiek en die wil de pil niet gebruiken. Toen zeg ik tegen hem, nou, dan moet je Annie omturnen. Ja, ik vond hem zelf wel aardig. Goeie grap is nooit weg, weet je. Maar ja, Frits ook niet in, hoor. Die komt nog met de encycliek aanschouwen, weet je wel.
Ik zeg, nou, je hebt toch wel eens gehoord, Frits, van periodieke onthouding. Je weet toch hoe dat gaat? Nou, het gaat niet. Ja, deze is weer goed, hè? Maar ja, voor Frits nog niet, want die zegt, ja, maar Bram, hoor nou, joh. De paus heeft gezegd, iedere geslachtsdaad moet gericht zijn op het maken van leven. Toen zeg ik tegen hem, nou jongens, schreeuw er dan wat bij.

Ja, dit vind ik zelf ook de beste.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van donderdag tot en met zondag. Donderdag neemt vanuit het westen de buienactiviteit toe en dan soms met hagel en onweer. En tijdens de middag verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. En ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ruimte voor af en toe de zon. En de maximum liggen bij een stevige zuidwestenwind tussen de 16 en 19 graden. Verplaatst het zwaartepunt van de buien zich geleidelijk richting het oosten van het land. Ook dan geregeld met onweer, hagel en windstoten. Dan vrijdag komt er een aantal buien voor, maar deze zijn niet zoveel meer als op donderdag en het is ook niet zo onstuimig. De zuidwesten tot westenwind is matig en het binnenland en vrij krachtig aan de kust. Zo nu en dan breekt de zon even door en de middagtemperaturen liggen tussen de 16 en 18 graden. Zaterdag, de temperatuur gaat dan iets omhoog met een middag van temperatuur van 19 tot 21 graden. En het is een tijd droog met af en toe zon. En in de middag komen slechts enkele buien voor en er staat een matige zuidenwind. Zondag, de wind draait dan opnieuw naar het zuidwesten en wordt matig. Aan de kust vrij krachtig. Er ontstaan enkele buien en tussendoor schijnt even de zon. Het wordt opnieuw 19 tot 21 graden. Tot zover het weer.

Ja, naja. Ja. Ik deed laatst bij mij. Ik deed laatst, hè? Je ziet ze hier pas, echt waar. Deed ik de schuurdeur open. En toen zat er een naaktslak achter. Ja, maar dat zag ik eigenlijk pas toen ik de schuurdeur weer dicht deed. Ja, en die schuur gaat bij ons heel vlak over de tegels, heel laag over de... Dus die naakslak die was op de heenweg waarschijnlijk al helemaal een beetje meegerold, maar ook een beetje geplet en een beetje half open geschuurd en heel akelig, ja. En die heeft natuurlijk gedacht, ik moet hier wegwezen, maar ja, zo'n slak is niet zo snel. Nee, dus die is op de terugweg nog een keer door de mangel gehaald. Ja, het zag er heel... toch heel akelig uit, ja. Die slak lag zo een beetje zo half, ja, een beetje gedraaid, een beetje na te krimpen zo, van au, helemaal zo bloot, een beetje gescheurd, een beetje opengehaald en een beetje gebutst en zo. Ja, het zag heel, heel zielig uit, heel akelig, ja. Ja, ik raak dan altijd gelijk een beetje in een soort existentiële nood. Of hoe heet dat? Nou ja, dat je denkt, waartoe zijn wij op aarde? Ik krijg gelijk, waartoe zijn wij nou? Dan zie je zo'n naakslak en dan denk je, waartoe zijn wij nou eigenlijk met z'n allen op aarde? Ja, en vooral, waartoe is de naakslak op aarde? Ja, dat vind ik helemaal een raadsel. Ja, ik vind de naakslak zo'n onduidelijk onderdeel van de schepping. Ja, ik bedoel, los van de vraag of dat nou helemaal in 6 dagen is gebeurd of niet. Maar ik bedoel, dat maakt verder niet uit, maar ik vind dat zo'n vaag onderdeel, vaag dier, ja, zo'n vaag, zo'n, ik bedoel, je kan hem niet oprapen, daar begint het al mee. Tenminste, je kan het wel doen, want ik heb een heel raar spulletje aan je handen zo. Ja, je kan hem niet in, je kan er geen, je weet niet aan welke kant je hem moet troosten, daar ga je al, weet je, ja, je weet niet, je kan hem niet in een kootje doen, poelen, weet je, je kan er geen contact mee, wil je wat drinken, je kan hem niet aaien, je kan niks, je kan, vogels lusten hem ook niet, weet je, ik vind het een heel... Ja, dat zeg ik, heel onduidelijk onderdeel van de schepping. Ik bedoel, de gewone slak zegt tenminste nog leuk krak als je erop gaat staan. Ja. Nou, dat doe je natuurlijk ook niet expres. Maar die heeft nog iets menselijks met zo'n huisje waar hij dan in gaat zitten als hij denkt dat het gevaarlijk wordt. Weet je, ja, ik vind het een... Ja, ik vind het een... Ja, ik vind het zo'n vage... Ik denk wel eens dat de naakslak nog niet helemaal af was of zoiets. Ja, zo ziet hij eruit. Dat hij echt vlak voor de deadline is gemaakt of zoiets. Weet je, dat ja... Echt vlak voordat hij echt een paar minuten voor 12 uur middernacht... Dat God dacht, nou ja, dat hij helemaal enthousiast was geworden. Weet je, dat hij dacht, weet je, ja, later, wat zal ik nou nog eens...

0: Het zag er allemaal lekker uit, die hele schepping. Wat zal ik er nou nog eens bij scheppen, weet je wel? Zo echt een paar minuten voor 12 uur middernacht op de zesde dag, weet je? En dat hij zo... En dat hij dacht, god, ja, en dat hij er heus nog wel iets in had willen steken. Maar vleugeltjes er nog in, of iets leuks, of een versiertje. Of pootjes, of een heleboel pootjes. Of een paar stippen erop, of een schild, of iets leuks. Of nog een leuke gadget, weet je wel? Een leuke, ja, een knijpertje of wat ook. Weet je, iets nog, weet je wel? Of weet ik veel, of iets langs met een tongetje. Weet je, dat hij gewoon nog niet helemaal af was. Dat hij bezig was, nog aan het verzinnen. En dat het toen in één keer 12 uur sloeg. En dat hij dacht, dan maar zo. Ja, dan maar zo. Ja. Ja. Zo ziet de naakslak eruit. Dan maar zo. Ja, en die zit er al miljarden jaren mee. Die moet al miljarden jaren door het leven als een soort nat kabouterlulletje, weet je. Ja, zo is het. Ja. Zo ziet het, ja. Een heel oud kaboutertje, ja. Ja, ik vind het sneu. Nog slap ook, weet je. Ik vind het sneu, ja, ik vind het sneu. Ja, ik vind het sneu voor die hele naakslag. Ik bedoel, de pissebed zal het ook niet makkelijk hebben. Maar... Ja, maar die zijn tenminste altijd nog met z'n allen, weet je wel. Ja, die zitten met z'n allen onder een of andere ongezellige stoeptegel, weet je wel. Ja, zo is het toch, ja. Ja, ik vind het sneu voor die hele naakslag.
1: Een goeie middag!
2: 1, 2, 3, 4.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
6: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
7: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
8: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren.

0: spectrum is green.
1: Blast off.

We're gonna do a song that you never heard before.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.